ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in 1 keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de

De Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuur in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuur te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.

0: 24 uur per dag.
1: KBC Radio. KBC.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen, maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het John F. Kennedy Center in Washington heeft het personeel opgedragen om de naam van president Trump van zijn gebouw en uit alle officiële communicatie te halen. Dat gebeurt na een uitspraak van een rechter. Die oordeelde dat het culturele centrum alleen de naam van oud-president John F. Kennedy mag dragen. Het bestuur besloot vorig jaar de naam van Trump toe te voegen, maar de rechter heeft dat dus verboden. Ook een geplande sluiting voor renovatie mag van die rechter niet doorgaan. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Nee.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
3: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
5: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
6: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. En het John F. Kennedy Center in Washington heeft het personeel opgedragen om de naam van president Trump van zijn gebouw en uit alle officiële communicatie te halen. Dat gebeurt na een uitspraak van een rechter. Het weer: licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen, maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast Democraten stemden ook 18 Republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
8: We are officially the hottest AM station.
9: Beleef de

0: tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
4: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast democraten stemden ook 18 republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Het weer, licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast Democraten stemden ook 18 Republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast democraten stemden ook 18 republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Het weer: licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
7: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivé Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele andere is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandel Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.

0: This is Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
0: With the best 70s at 7 and 80s at 8.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Valdorpelshop.nl.
9: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen en buiten deuren.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een rustige ochtendspits. Op de meeste plekken gaat het hartstikke soepel onderweg. Nu één uitzondering op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beierland gebeurde een ongeluk. Vanaf knooppunt Hellegatsplein een file van 5 kilometer en 10 minuten.

0: Holland's Jukebox. Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
3: Dit is Jorien Ballast met

0: hoofdpunten van het radionieuws. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het weer: licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt op vrijdag weinig voor, nu ook. Maar toch zijn er een paar files te melden. Allereerst de A29, Bergen op Zoom, Rotterdam. Voor afrit Oud-Beijerland ongeveer een kwartier extra. Komt door een ongeluk. De file begint bij knooppunt Hellegatsplein. En het is druk aan het worden op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.nl.
7: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico's stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspit stelt maar weinig voor. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Bijvoorbeeld op de N9 richting Amstelveen voor Akersloot. 9 kilometer en een half uur vertraging. Komt er een ongeluk? De rechterrijstrook is dicht. En het is file rijden voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. File vanaf Zevenaar, 3 kilometer en 10 minuten. Miami Go!

Op KBC Radio, de hits van de zeezenders die de tand destijds hebben doorstaan. We hebben al kanjes gehad, want het trapte af met Michel Fugain en dat gevoelige Une Belle Histoire. Heel mooi liedje. En net Taylor Dane, Tell It To My Heart. Blik even vooruit wat er verder op de lijst, de muzieklijst, staat. The Blackbirds, Serge Gainsbourg komt voorbij, 10cc, met Goedemorgen Rechter, Good Morning Judge en vele andere platen. En een leuk verhaal over Radio Noordzee Internationaal. We zetten er een stel achter elkaar nu. Te beginnen met BZN en Sweet Silver Annie.

0: Op zeer korte tijd is Radio Miamigo gegroeid tot het meest populaire radiostation in de Benelux.
1: It's number one!
0: Radio Miamigo is er ook voor uw reclameboodschappen.
2: Hey Miamigo, hey!
0: Voor informatie schrijf naar postbus 847 Hilversum in Nederland.
2: Miamigo Radio. Miamigo, here we go.
3: This is Radio Caroline International on 259, Great Britain's only free commercial station.

4 platen gedraaid, heel even resumeren. Na BZN hoorden we Elton John, tegenwoordig Sir Elton John. Sorry seems to be the hardest word. And one is one. Wat een tekst eigenlijk. Madison Band hadden we. En Have I the Right was de laatste in de rij van 4 met de Honeycombs. Dit is het Zoute Uur op KBC Radio.

0: 60, 70 en 80. Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Flashback, flashback, flashback.

0: Foute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen mishandelde een man die een vriendin verbaal lastig viel, waarop de man enkele dagen later overleed in het ziekenhuis. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico-stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het weer: licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste plekken moeiteloos doorrijden, maar er zijn een paar uitzonderingen. Zo heb je een file op de A4 naar Amsterdam, tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied. 5 kilometer en 10 minuten. Verder de A12, de Duitse grenscontrole. Voor de grens 10 minuten vertraging. En de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen is dicht bij Uitgeest. Komt er een ongeluk daar. Onbekend hoe lang het gaat duren. Hou rekening met een lokale omleiding.
3: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, cb-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel. Al meer dan 25 jaar een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.
4: Miami Goes!

Je suis venu te dire que je m'en vais als dus Serge Gainsbourg. We gaan even terug in de tijd naar een verhaal over Radio Noordzee. De Engelstalige programma's van RNI werden aangestuurd door de Zwitserse directie in Zürich. En secretaresse Eva Pfister die was ook programmaleider van die English Service en verbleef heel soms een weekje aan boord. En dan rook het schip niet meer alleen naar stookolie, maar naar dure Franse parfum. Eva die heeft daarna een kledinglijn ontwikkeld. Hij zat verschillende winkels in Zwitserland en Italië. En ze is helaas een aantal jaren geleden overleden. Het was een fantastisch aardige vrouw overigens. Wij gaan door op KBC in het Zoute Uur met de Bee Gees en Words. Smile.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Wim, word eens wakker. Wim, morgenochtend gaat je moeder natuurlijk meteen in het bad en ik heb het nog niet schoongemaakt. Wim, wat moet ik doen? Wim.
2: Pak Sparkle, de eerste allesreiniger in spuitbus. Spuiten, doek erover, klaar. Sparkle van Johnson.

0: Mooie hit was dat in Duitsstalig Europa in de jaren 80. Ook in Nederland en Vlaanderen. Nena met Lass mich dein Pirat sein. Over zeezenders gesproken.
1: KBC. Jouw hits, jouw station.

0: 30 jaar popmuziek.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
5: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek zelf Ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of zilverhalsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
6: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op twee boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas waarop de politie bescherming nodig vond. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico's stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint hier en daar iets drukker te worden. Met name in de grensstreek. Op de A12 voor de Duitse grenscontrole uiteraard. Of vanaf Zevenaar 3 kilometer en 20 minuten. Maar ook op de A73 Nijmegen-Maasbracht file voor Bezel. 3 kilometer en 25 minuten. In Duitsland was het gisteren een nationale feestdag, dus voor veel Duitsers een lang weekend gezellig naar Nederland.
8: We are officially the hottest AM station.
9: Onderweg met Bob van Beten.

0: Lisa. Lisa Jane Stansfield. Beide namen vind ik mooi. Ik hou van die naam Lisa. Ik hou van de naam... Ik heb er helemaal niks mee eigenlijk, denk ik nu. Maar Stansfield, ja, ook wel eigenlijk, ja. Klinkt heerlijk, hè. Ze is hetzelfde bouwjaar als dat ik ben. Ze is iets jonger dan ik. Ja, ja, ja, zeg het maar. Zeg het maar. Ze is 60 geworden in april van dit jaar. In Manchester werd ze geboren. Lisa Stansfield, wat een geweldige zangeres. And this is the real thing. Dit is de waarheid als een... Oerdegelijke Hollandse koe. Uitzicht over het water. Ik zeg, uitzicht op de weg, jullie. Nou ja, die combinatie die maken we weer. Tot aan 1 uur. Nederlandse zomertijd. Het is een beetje herfsttijd volgens mij als ik zo naar buiten kijk. Nee hoor, het is best wel goed. Zonnetjes bij mij gaan schijnen. En we zorgen er gewoon voor dat we zonnig het weekend ingaan... met een ongelooflijk lekkere ultieme weekendplaat. Ik denk dat we daarvoor gaan zorgen. Als het aan mij ligt, als het aan jullie ligt ook. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Hoe lekker is dit?
1: Goedemorgen.
0: Koffie erbij. Messenger Bob van Beten, daar is weer een hele reeks met Corné van de Wit. Nee, Corné de Wit. Sorry, Corné. Ja, dat is de vaste grap en fout natuurlijk ook die ik altijd weer maak. Corné is van VT. Het ruimt ook natuurlijk, ja. Goed dat je er bent, Corné. Dat is even geleden. Johan is erbij gekomen, ACC. André en Joop, beide van Zijderlaan. Vincento, de buschauffeur, komt zojuist aangereden. De Viking, vanaf zijn vakantieadres samen met zijn vrouw. Jeroen Schilt, die is erbij gekomen. Jan Gimbis, Marcel Duitser, is er tot 12 uur bij. En daarna, wat gaat er dan gebeuren, Marcel? Dan moet ik even laden. Ja, en Marcel heb ik gisteren gemist. Ja, dat wil zeggen. Ja, een bakkie zwart wilde die graag hebben. Oké. Okay. Vandaag weer dan. Zullen we het doen? Hoe klinkt dan Marcel? Hoe klinkt Marcel Duitser?
2: Ja, Bob.
0: Hi.
2: Ik ben er ook weer bij.
0: Ja, gezellig, ja. Berichtje van gisteren hebben we gemist. Wel het feit dat je er nu bent. Met een verzoekje erbij. En zo meteen ga ik vertellen wat hij zoal gedaan heeft. Ja, Joop. Heeft de broodjes al op? Oké. Okay. Jongens, het is kipsaté dag vandaag en dat weet je. Bestel maar Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl met lekkere muziek, een nieuwe Bob dubbelop, een artiest in de spotlight. Wat je wilt horen, laat je weten aan Van Beten. Ik ben heel benieuwd.

0: Donna Lewis. And I love you always forever. Mooi liefdesliedje uit het jaar 1996. Terwijl ik dit toch een beetje ethisch klank vind hebben. Maar dat mag de pret niet drukken, mensen. Dit is Onderweg.
1: Thank God for the radio.
0: Op KBC Radio. En zo is het maar net. Ja, thank God it's Friday. En zo is het maar net. Harry from Brisbane. Good evening. Hij is erbij, mensen. En hij blijft wakker tot het einde van de show. Toch, Harry? Ja, kijk, dan ga ik mijn extra best voor je doen, hoor.
2: Oh yeah, baby. Oké.
3: Thank God it's Friday.
0: Ja, natuurlijk, ja. Onderweg op KBC op de middengolf 891 AM. Niet ontvangen in Brisbane trouwens. Ja, die frequentie wel, maar wij niet. We komen niet zo ver, helaas, was het maar waar. Via korte golf had het misschien wel mogelijk geweest. Maar dit is AM middengolf. Medium wave. En ook 1008 kHz. Je kunt het proberen, maar... Gaat hem niet lukken, gaat niet worden in Brisbane, Harry. Ook niet in Cairns trouwens. Ja, ja, het is niet anders. Maar gelukkig is er internet. Via de diverse portals en internetplayers, zeg maar. Via de apps, moet ik zeggen.
3: Radio apps.
0: TuneIn noem ik altijd maar eventjes, omdat ik die zelf op mijn telefoon heb. Maar je kunt ook een andere radio app hebben om naar dit programma en naar KBC 24/7 te gaan luisteren. En hoe doe je dat? Gewoon gezellig, toch? En interactief radio maken. Onderweg op KBC. Harry heeft al een idee trouwens voor wat betreft een ultieme weekendplaat. Mens erg je niet. Spelletje spelen, grappig ja. Don't worry, be happy. Oké, doen we die. In gedachten alvast eventjes op het lijstje zetten dan. Don't worry, be happy van Bobby McFerrin. Is ook wel belangrijk. Je niet te druk maken om dingen. Dat is niet altijd slim om dat te doen. Je een beetje druk maken wel. Edwin van Tielbeek is erbij gekomen. Rauwen Ruud is erbij. Ja, die hoor je zo meteen. Ruud van der Zee van Mammoet Road Cargo. Ho, smile on the mond daar zeg je op het eiland. Wat is dit nou allemaal? Geweldig. De Viking stuurt vanaf zijn vakantieadres met zijn vrouw samen natuurlijk. Want ze liggen weer aan het zwembad. Analipsie. Paradijsje naast Gersonisos. Tjonge, jonge, jonge. De zon, zwembad, mijn boek. Aan een frappé. Wat wil een mens nog meer? Genieten in de Griekse zon. Zo, dat bedoel ik maar. Libellen. Je vrouw bedoel je toch, neem ik aan, Hans. De Viking. Dat is niet echt wel een Viking betaamd, hè. Dat is een stoere man. Heb je helm ook op daar trouwens? Dat denk ik wel, hè. Die zul je toch wel meegenomen hebben. Moet je toch voorstellen dat mensen je niet zouden herkennen. Daar is misschien eigenlijk ook wel lekker dan. Jan Willem is erbij gekomen. Je hoort hem zo meteen. Goed, eerst naar Marcel. Want Marcel is er tot 12 uur bij. Daarna moet ik laden. Oké. Okay. Nou dan Marcel. Hij zegt ik heb een laakdal in België gelost. En ik mag in Woudenberg weer gaan laden voor Ochtrup. Leuk toertje toch? Ja, dat lijkt me wel. Zou je Chicken Truck van John Anderson kunnen draaien? Dat is niet John Anderson, maar John Anderson. Dat is wel een leuk trucknummer. En een bakkie zwart graag. Oké. Okay. Zo doen we dat allemaal bij KBC Radio. Ja, we gaan even een lekker lange ronde met post doen. En zometeen de Europese reis- en verkeersinformatie van de ANWB. Hier bij KBC. Zo doen we dat allemaal. Op deze vrijdag, de 5e juni. Als je een bakje koffie wilt, laat je het weten. Hè? Via mijn messenger Bob van Weten of bob@kbcradio.nl. Of je schenkt je eigen bakje in en je doet wat anders. Kan allemaal. Eens even kijken. Chippy is er ook bij, die hoor je zo. Ja, en Vnop Wim Grotemoer in de ziekenboeg. We gaan hem ook even horen. Of zou die al thuis zijn? Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Eerst een highwayman. Peter van Oort zegt goedemorgen Bob en onderweg is vanaf de BC in Lelystad. De bedieningscentrale in Lelystad. In het provinciehuis in Lelystad worden alle sluizen en bruggen bediend op afstand. Maar soms niet, dan moet je er even naartoe. En dat is eigenlijk hartstikke leuk. Geen lekker op de motor. Hoewel, het is nu geen motorrijk weer. Ik zit aan de andere kant van jou. Ik kijk uit op het Markermeer als ik ga staan hier vandaan. Ja. Voor mij een grote plas met water. En dat komt niet door de regen, Peter. Goed, de laatste vroege dienst heb ik van deze week. 17:45 aanvangen tot vanmiddag 14:45. En Peter zegt, morgen ben ik vrij. En dan zondag een dagdienst van 10 tot 6:30. Nou, ik had wel tijd om te luisteren van de week, maar niet even om een berichtje te doen. Toch hartstikke druk. Dus nu maar wel, het is rustig. Zometeen een duwboot met een bak ervoor in de Noordersluis.
4: Ja, die jachten naar de Noordersluis. En die duwboot kan er ook wel bij.
0: Of eerst de duwboot, die krijgt voorrang natuurlijk ten opzichte van de jachten. Ik ben er een uurtje zoet mee, zegt hij. Iedereen een mooi weekend gewenst en tot volgende week. Hé, de groetjes thuis. Als je weer naar huis gaat natuurlijk vanmiddag om 14:45. Philip heeft zich ook gemeld, Cowboy Phil. Die is met de bus onderweg naar zijn werk. Hij gaat taxiën, hè, dat weten we. Gisteren was het weer een grote merde op de baan. Ik ben blij dat ik geen 5 dagen meer op de baan zit. Als ik vanavond niet moe ben en ik niet te laat binnen ben met de taxi, dan ga ik even... Wat staat hier? Dan ga ik met mijn collega straks nog even zingen. Het is karaokeavond in Café Trefpunt in de Brede Rode Straat 132 in Antwerpen-Zuid. Heerlijk, hè? De beste taxichauffeur van Antwerpen is natuurlijk de beste zanger van de wereld. Vindt hij zelf. Nou, karaoke, ik vind het wel heel knap, hoor, dat je dan zo toon kunt houden en zo. Ik doe dat echt niet. Ik durf het ook niet, moet ik je zeggen. Ik durf veel, maar dat durf ik niet. Fijn, ik durf ook niet berg te beklimmen of abseilen. Ik moet er echt niet aan denken. Parachutespringen doe ik ook niet. Ik ga ook niet in de luchtballon. Ja, wat doe ik eigenlijk wel? Veilig hier zitten met een bakje koffie. Voor iedereen, over veilig gesproken, veilige kilometers namens Cowboy Phil, de beste taxichauffeur van Antwerpen en bij de omgeving. En alvast een prettig weekend. Philip, dank je wel. En maak er een gezellige, leuke avond van voor iedereen. Hou het gezellig, hè? Ook met name met zingen. Wel een beetje toon houden, maar dat komt wel goed. Onderweg op KBC. Tja, eens even kijken dan. Ja, ik zit nog steeds even te kijken naar het berichtje van Wim. Ik zie nog steeds een ziekenhuisfoto. Maar ja, dit is van even gistermiddag volgens mij. We gaan even contact leggen met Wim. Klinkt alsof hij in Japan zit, maar dat is niet zo, hè. Geinig dit, hè? Ja. Wim, Blond Wim Groteboer uit Riesen.
5: Hey, goeiemorgen, Bob, Bob, Bob, Bob.
0: Hallo,
5: Bob.
0: hallo, nou, Wim, Wim. Hoe is het?
5: Ik ben eindelijk weer thuis.
0: Oh, goed zo. Ja,
5: vanaf vrijdag.
0: Oh, mooi.
5: Tot vanmorgen, 11 uur.
0: Oh, goed zo.
5: Kreeg ik groen licht.
0: Lekker.
5: Iemand naar hoeze. Gelukkig.
0: Gelukkig, man.
5: Hey, Bob.
0: Ja.
5: Bedankt.
0: Ja, man. Heel veel sterkte en beterschap, Wim. Wim zat met de linkervoet, trombose, in het ziekenhuis. Hij lag in het ziekenhuis, beter gezegd. Ja, als je dan toch moet liggen, als je naar het ziekenhuis moet, bedoel ik, dan moet je ook lekker liggen. Maar Wim, ik vind het fijn dat je thuis bent. En wij allemaal natuurlijk. Een goed herstel, dat wil zeggen. Ik hoop dat je lekker er tegenaan kunt gaan. En weer lekker kunt genieten. Maar dan wel thuis. Martin Chippy is erbij. Martin? Martin, goedemorgen, jongen.
6: Hé, hé, poepoe, gut, gut, jongen, jongen, jongen. Ja, hé, hé, nou. Hé, morgen Bob,
0: ja.
6: Onderweg is. Ja, daar is hij weer, hè. Martinez Hubertus ja. Maria.
0: Martinez Hubertus Maria. Ja, dat krijg je mee van je ouders natuurlijk, hè. Van katholieke huizen, denk ik, Martin. Hé, hey, Steek van Wal, wat gaat er allemaal gebeuren en zo?
6: Kijken.
0: Ja, vertel.
6: Ja, de laatste is eruit, bij onderhevende namen.
0: Ja.
6: En nou, richting Orlando.
0: Goed zo.
6: Hoop naar het weekend.
0: Ja.
6: Nu, kijk of het allemaal een beetje wil lukken vandaag. Of zo. Het de ring van Brussel, het Parijs moet mij nodig. En Antwerpen een beetje wil lopen.
0: Ja, een beetje niet, hè?
6: En dan lang weekend.
0: Lekker.
6: Maandag moet de auto naar de dokter.
0: Oh ja.
6: Voor een grote beurt. En een keuring hier, dus. Komt helemaal goed. Nou, Bob, voor de rest niks te mouwen, niks te mikken, niks te zeiken.
0: Nee.
6: Ja, ik zit alleen tegen een dame hier aan te kijken die een beetje te ver over zijn rug staat met een strak broek. Die had, oh, sorry, mag niet zeggen.
0: Aandacht op de weg.
6: En voor de rest gaan we weer door. Nou, hey Bob, iedereen, goed weekend. Tot later maar weer. En als je voor mij nog een bakkie en een cateetje hebt, komt dat helemaal goed. Oké, groetjes. Doei, doei.
0: Hoi. Aandacht erbij, op de weg. Of bij een zeeman.
6: Hup.
0: Ja, nee, is goed. Ja, nee, klaar. Jan Willem. Van Apeldoorn. Goedemorgen. Wat was er toch heerlijk rijden in Duitsland gisteren. Heerlijk. Goed, vanmorgen geladen in Heilbronn en nu weer terug in dat drukke en chaotische verkeer onderweg, maar wel richting huis. Richting huis dus. Een ultieme weekendplaat wellicht vol beat met The Bliss. Het zou wel mooi zijn. Zeg jij, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel lekker pittig. Hoeft niet zonnig het weekend, we kunnen ook lekker hard het weekend ingaan. Het gaat er niet sneller van komen, denk ik hoor trouwens, maar het is wel een lekker nummer. Volbeat. Deense muziek. Dat is wat voor de viking. Goed, groetjes aan alle bekenden. Het bekende rijtje aan namen en voor jou Bob en alle luisteraars. Hoor ik er niet meer bij dan? Ik ben toch ook een bekende van jou? Bob en alle luisteraars, een prettig weekend van jij bij Jan Willem van Apeldoorn. Dankjewel, Jan Willem. Goed weekend, jongen. Jan, geen mis. Oh, wat leuke foto's heb je meegestuurd. Een complete collage. Oh, ik verheug me nu weer op het weekend. Stuur zoveel mogelijk, dan kan ik lekker mijn ogen de kost geven. Ik zie van alles nog wat. Ik zie de omgeving, kasteeltjes. Wow, morgen, gisteren net over de grens bij Zwitserland in Duitsland gestrand. En vanmorgen weer vroeg verder om op tijd te kunnen laden in Breuberg. Daar ben ik lang niet geweest. Mooi de route via Michelstedt gereden. Heb je genoeg te zien? Nou, ik ga dat bekijken hoor. Dankjewel voor de foto's. Jan, Grimmis, op naar het weekend. André ga je zo meteen horen. Nou, Joop heeft de broodjes dus al op. Een fotootje meegestuurd. Ik ben er dus ook weer bij. Vanmorgen gelost in Barneveld en nu gereinigd in Amsterdam. En gaan we straks nog laden in Amsterdam voor Münster in Duitsland. Maar dat ga ik natuurlijk niet meer vandaag meer lossen. Dus maandag pas. Dus mooi op tijd op de Casa aan. Alvast een fijn weekend voor iedereen.
7: Joop, Zijderlaan, Stolwijk.
0: Weer post zometeen, hè? ANWB staat te knipperen.

In het zuiden van Duitsland is er aanstaande maandag een grote kans op vertraging door filevorming op de A93 Rosenheim richting Kufstein. Bij de Oostenrijkse grens wordt vrachtverkeer namelijk gedoseerd doorgelaten om files op de Oostenrijkse A12 te voorkomen. In België is de A12, Brussel richting Antwerpen, volgende week nog één nacht dicht ten zuiden van Antwerpen bij de Ruppeltunnel. De afsluiting is van maandagavond 8 uur tot dinsdagochtend 6 uur. Omrijden kan via de E19 Brussel-Antwerpen. In Zwitserland is de A2 Basel-Chiasso vanaf aanstaande maandag in beide richtingen dicht door werkzaamheden bij de Gotthardtunnel. De afsluitingen zijn van maandag tot vrijdag van 8 uur 's avonds tot 5 uur de volgende ochtend. Dit duurt tot 26 juni.

0: onderweg bij KBC Radio. Daar luister je naar. This is the radio. Absoluut. Peppy is er ook weer bij.
1: Even een goedemorgen.
0: Inhoudelijk neem ik het zo meteen mee. De koekjesman zorgt voor koekjes bij de koffie. Jeroen, hallo, goed dat je er bent. Hannes is er ook. Haha, Hannes loopt op klompen vandaag. Natuurlijk loopt Hannes op klompen. Je hoort hem zo meteen. Robert de Tukken Tarzan heeft zich gebeld. Ruud Mammoet Roodkak ook, had er zijn naam al genoemd. Edwin van Tielbeke. En ja, André heeft zich ook gemeld. Gelukkig maar, André is erbij. Even kort, anders weten we niet meer hoe die klinkt. André!
2: Morgen, Bob. Nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook erbij.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of zilver halsketting. Weet je dat je goed zit? Bekijk de collectie op selfness.nl.
6: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege zijn uitgesproken steun aan de spreidingswet. De Vries kreeg daarop dreigende berichten op sociale media. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen mishandelde een man die een vriendin verbaal lastig viel, waarop de man enkele dagen later overleed in het ziekenhuis. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico's stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. Het weer: licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan drukker onderweg. En dat merk je bijvoorbeeld op de A12 uiteraard voor de Duitse grenscontrole. Nu een file van 6 kilometer en 20 minuten vanaf Zevenaar. Verder ook drukte in Brabant op de A58 naar Tilburg, tussen knooppunt Galder en Bavel, 8 kilometer en 15 minuten. En dan de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Beesel nog 10 minuten over 4 kilometer.
8: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
9: Turkse fluit is mooiste fluit.
8: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
9: Oh, is mooie Turkse fluit.
8: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
9: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
8: Oh, dat is mooi.
9: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
10: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Ashford & Simpson. En Solid as a Rock was die grote hit in 85. Maar dit ging al ver voorafgaand voorbij. Op de zenders ook in 1979. Found the Cure. Onderweg op KBC. Het is vrijdag de 5e. We gaan onderweg naar het weekend met een verrukkelijke ultieme weekendplaat. En hoe weet ik dat? Nou, ik voel dat gewoon aan mijn water. Ja, dat voel ik gewoon. Ik heb er gewoon zin in. Ik hoop jullie ook.
1: De ultieme weekendplaat.
0: Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Zo geef je het even door. We gaan even een rijtje post doornemen met elkaar. Want het is leuk als je erbij bent. Oh, trouwens, de muzikale ketting mag aansluiten op It Never Rains in Southern California. Ik spreek het een beetje staccato uit. Staccato, want dat is de titel. Een woordje uit de titel pikken. Of een andere. Albert Hammond. Hammond-orgel is ook zo lekker. Zo'n Hammond-orgeltje, denk ik dan. Albert Hammond-orgel. Als je een ideetje hebt, mag ook uit de artiest peuteren. Uit Albert, een andere Appie. Appie. Is Appie er ook bij eigenlijk? Hey, Albert is er nog niet bij, denk ik. We gaan misschien zometeen wel komen. Messenger, Bob van Beter of mail me maar bob@kbcradio.nl. Voor de ketting, de muzikale ketting dus, It Never Rains in Southern California. Of, en dat kan natuurlijk ook. Bedenk het maar, een andere Hammond. Een andere Albert. Wilco en Annette, nee. Ze zijn er wel bij, maar die kun je niet aansluiten op de ketting. Het eerste berichtje van ons die bij jouw nieuwe studio binnenkomt.
2: Spannend momentje toch. Ongelooflijk.
0: Zal ik hem dan gelijk voorlezen? Annette, Wilco, we staan intussen bij de klant in KN en we gaan laden voor Milano. Gisteravond bij de Wok, weer heerlijk gegeten. Waarom verbaast me dat weer niet? We hebben de stempelkaart bijna vol. Lekker, hè? Was er één keer gratis wokken, toch? Of een maand gratis wokken als je 40 keer achter elkaar geweest bent. Zoiets is het volgens mij. Lekker, toch? Groeten en een prettig weekend voor alle luisteraars natuurlijk. De Kropveld-collega's, die in Noorwegen vakantie vierende Wombergers niet te vergeten. Gerbert en Erik. De werkende Wombergers, Co. En broer, we hoorden met al, Jan Willem. En aan Dirk Lambiek, die er ook bijna elke dag bij is met een berichtje. Vind ik leuk, hoor, Dirk.
3: Van Garderen.
0: Bob, ook jij de groetjes en een prettig weekend. Nou, wat zijn jullie toch weer vriendelijk voor me, Annette en Wilco.
3: Nou ja, dat weten we wel.
0: Dat is namelijk altijd zo. Er is geen spel tussen te krijgen. Gelukkig maar, dat is wederzijds. Annette en Wilco, hoe lang zijn zij hier al in dit programma verbonden? Nou, als voormalig zeg ik nog maar even VAX-rijders, de V-rijders. Zo, wat was dat leuk, zeg. Die tijd, om dat nog even boven te krijgen bedoel ik dan hoor, wat dat er gaat. Nee, ik vind dit prima natuurlijk, ja. Lekker bezig voor Kropveld. En dank voor jullie berichtje en jullie een goede reis richting Bella Italia natuurlijk. Onderweg op KBC. André wil toch graag zijn verhaal afmaken. Waar heb je nou gisteren gestaan, Dre, van Zijdelaan Stolwijk?
4: Nou, gisteravond op de Gouden Leeuw beland.
0: Oh ja.
4: Vanmorgen in de Monet gelaaien voor Willebroek. Die ben ik nou kwijt.
0: Goed zo.
4: Dan ben ik er onderweg naar Moha. Dat ik al laaien voor Den Bosch van maandag.
0: Mm-hmm.
4: Dus ja, ik heb een mooi rustig dagje. Misschien dat ik het daar even laat wassen in Eindhoven, als het een beetje mee zit. En dan hebben we vroeg weekend, dus ja,
0: heerlijk, toch?
4: Om ook mee te krijgen.
0: Lekker dat ik...
4: Om 11:30 ben ik in Moha.
0: Oh, het is
4: en
0: al nu.
4: Niet te laaien en dan zit ik er weer bij, dus het komt helemaal goed.
0: Oh.
4: In ieder geval maak er een mooie uitzending van. Een heel prettig weekend iedereen. En tot volgende week weer. Houdoe.
0: Het leuke, dit programma is hartstikke live natuurlijk. Maar er komt van alles en nog wat binnen. Ja, dan loop ik nu al een beetje achter. In de file. Ook in Belgische file natuurlijk. Dre, dankjewel. Ja, dat is dan tegen Dovermans horen gezegd. Dat hoort hij dan weer even niet. Nou ja. Als je hem tegenkomt met een krokodil, ik kom er niet. Of Zevenbergse Hoek. Of nou ja, op de andere plek. Of onderweg naar huis. Even knipperen met je lichten. Prima. En als je hem spreekt, zeg dan even dat ik het wel behandeld heb in de uitzending. Johan, duimpje van mij terug. Natuurlijk krijg je een duimpje van mij terug. Johan ACC is erbij gekomen. Cornelius ook met een duimpje. Ik dacht, je hebt een heel verhaal. Maar de Mauwert heeft dat dus niet. Nee, nou geen punt natuurlijk, ja. Nogmaals, Corné de Wit is niet van de Wit Oesgeet. Corné is van VT. Ja. Of eigenlijk van zijn vrouw en van zichzelf natuurlijk. Maar oké, okay, rijdt voor, ja. Edwin is van Tielbeke. Maar zeker van Roelie eigenlijk dan. Goedemorgen Bob, ik zeg Edwin. Gezellig dat je er bent. Even een duimpje van mij en dus de groet via de radio. Bob, hier ook een duimpje van mij. Precies, Vincento, de buschauffeur. Maatje van Peter Leijendekker. Eagle Sky. Zeg, wanneer wordt er nou een keertje gefietst in dat berenland van jullie? Ik ben benieuwd eigenlijk. Dat hoor ik nog wel even. Ruud, Mammoet Groot, Kako. Heeft even een berichtje uit richting Italië. Is dit nog Duitsland dan? Ganz nass in Richtung Italien. Und 12 graad. Nou, dat is niet veel. Ja. Maar wat zie ik nou? Of je hebt een soort selfie gemaakt. Dat vind ik wel heel apart trouwens tijdens het rijden. Geen selfies maken, is helemaal fout. Dat mag niet ook. Ik zie dat je links rijdt. Dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed van de zee. Andere kant, andere baan. Ho ho, naar rechts. Alleen als het kan, anders word je rechts ingehaald zometeen weer. Dat is niet goed. Lekker bezig toch? De Tukker, Tarzan, Robert, Piegen, Morgen, Bob en onderweg vrienden. Hey jongens, gisteravond een gezellige avond gehad met de collega's Raymond en Heiko. We stonden op Venlo. En nu alweer bijna 2 uur te wachten bij het Zollamt in Schwanenhaus. Ja, ik ga je een bakje koffie geven. Oh, een tassencafé is altijd heerlijk natuurlijk, vind ik hoor, in Duitsland. Maar voordat je die grenzen overgehold bent, al die controles allemaal, het is wat. Ik had het trouwens gezien dat jullie daar stonden. En je was er niet alleen, gelukkig maar, want gisteren was dat nog de vraag van jou. Hè? Gaat er nog iemand naar Geest Truckstop in Venlo? Ik heb nog een duimpje gegeven vanmorgen vroeg. Dat jullie daar gestaan hebben, of jij dan eigenlijk dan. Gelukkig was je niet alleen met die collega's, met Raymond en Heiko. Goed. Schwanenhaus de grens over en daarna lossen en laden in nette taal. Robert Piegen en dan snel naar huis, man. Je bent er zo weer. In Tukkerland. Hannes, Ton Trans, Morgen Bob en onderwegjes. We zijn er weer bij. Ik heb de klomp aan. Net gelost in het 55ste departement Pilon. En nu ook weer een vrachtje hooi geladen voor Haastigswoude. Maar dat is voor maandag, hè? Niet voor mij trouwens ook, want ik ben volgende week een beetje vrij. Hoezo? Is dat prestatieverlof? Dat klopt niet dan. Geintje, Hannes, dat weet je. Bob Dubbelop en ik kom laat. Benny Nijman. En vandaag misschien Dumble You. Yo, ik was het al helemaal vergeten. Dat is schandalig, hè? Als je er vaak om vraagt. Het is net. Het is heel stom, maar. Gaan we best doen, Hannes. Dumble You. Zoek het even op. Pep, pep. Peppy hier. Goedemorgen, Bob. Met een P, goed geschreven. Geladen bij Lago Maggiore. En nu naar Reginau. Aan de Bodensee. Mooi toerke bij de Wit Travel. Jij wel. Ja, maar dat Mammoet Road Cargo. Dat is mammoetsreizen uit Oude Bos. En ja, Oegsgeest, die deelt ook wel uit, hoor. Tjonge, jongens en rij. Lekker reisje voor Peppio. Lekker bezig. Pep, in een bakkie? Of is dat ordinair voor jou? Nee, hè. Lekker gewoontjes, maar oh zo lekker. Doe maar een koekje erbij, want Jeroen van Rode is erbij gekomen. Nou, die ken je wel, Peppy. Morgen ben ik ook weer bij. Vanmorgen gelost in Gieten. En in Zwolle. En toen de aanhanger bij restaurant De Mol mogen parkeren. En nu in Dalfsen. Nou, lekker Overijssels. En een vrachtje karton geladen voor Emmen in Drenthe natuurlijk, ja. En als die eruit is, dan ga ik toch wel weer terug naar Dalfsen. Even laden voor Lange Doik, West-Friesland, Noord-Holland dus. Aanhanger even ophalen en dan terug naar de basis. Mag ik een bakkie? En ja, jij hebt geluk. De eerste bestelling is officieel gemeld op de zender. Er waren wat bestellingen binnen voor een satéetje. Een kipsatéetje van juffrouw Corrie. Dat is goed. Dat wordt geregeld via het kantineluik, moet ik zeggen. En mijn koffie via je. Ja, hier vanaf de eerste verdieping. Komt ook naar jou toe. Iedereen een goed weekend en tot maandag. Jeroen Aviateur. Onderweg op KBC Radio. Messenger Bob van Meten. bob@kbcradio.nl. Dit is Alex Warren. Fever Dream. Onderweg naar Bob Dubbelop. En wie weet het plaatje voor Hannes waar of zometeen.

0: onderweg op KWC Radio. Vindt een goede zanger, die Alex Morin. Jullie toch ook?
1: Ja.
0: Hey Hannes. Is dit lekker? Back to the 90s in dit geval. Met W. Run to me. Je kent dit. Het is toch wel ernstig, jaren 80 ook weer wat je hoort, hè, uit de 90s vandaan. Lekker housen met W, wel degelijk. Yazoo, dat hoor je erin terug. Theo Niewetz is erbij gekomen. Martien heeft een ideetje voor de ketting. Dennis Kees erbij. Chrisje. Reinhard. Die bedankt nog even voor Alan Jackson. Graag gedaan. Thank God for the radio. Dit is W.

Housen met deze jongens van W. Groep was het volgens mij, als ik me niet vergis. Ja, dit is natuurlijk ongelooflijk jatwerk in de jaren 90 geweest. Maar het kwam wel tot nummer 15 in de Nederlandse top 40. Ja, dit is het origineel. Ik laat heel even het origineel horen. Vind ik toch wel even heel erg leuk. Yazoo. Alice en Moyet.

0: verschrikkelijk lekker nummer toch dit, hè? Ah, ik ga mijn kindje helemaal laten horen, hè. Dat wil zeggen, er zijn zoveel nummers van Yazoo. Nou, misschien valt dat ook wel tegen. Er zijn wel heel veel lekkere nummers uitgekomen, maar niet heel veel die de top 40 hebben gehaald. Vince Clarke en Alison Moyet, ja, die ging solo natuurlijk ook in de jaren 80. It's that old devil called love again. Dat is een beetje lage stem, maar niet zo gek als ik natuurlijk. Only You, hebben ze ook gehad, Yazoo. Dat was ook een cover trouwens, volgens mij. En die Other Side of Love. Lekkere plaatjes, dankzij de synthesizer. Terug nog even naar W, het ideetje van Hannes om dat een keer te laten horen. Run to Me. Dat was een hit. Nummer 15, die hebben we net laten horen. Dat is hoogste positie. Nummer 14, W en We All Need Love. Maar er was ook een hit van W, Please Don't Go. En die kwam tot nummer 1. Nummer 1 in 1992. Ja, goed. Aan Bob Dubbelop gaan we niet meer toekomen natuurlijk, denk ik dan. Nou ja, dan doen we gewoon één nummer voor en één nummer... Dan gaat het goed. Eén nummer na 12 uur. Dan maken we het ook weer goed. Voor de muzikale ketting mag je aansluiten op It Never Rains in Southern California van Albert Hammond. Ideetjes zijn welkom. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. It Never Rains in Southern California. Great Southern Land. My Ice House is een mooie song, zegt Harry. Sowieso is de groep Ice House lekker. Beetje gek af en toe, crazy, zeg maar. Maar goed, dank voor de input in dit geval. Ik noem even wat namen en dan schuiven we even door naar 12 uur. Thank God for the radio, thank God for playing Alan Jackson dus. Reinhard is er altijd voor in te... zit er altijd van te genieten. Kun je voor wakker maken, zeg maar. Thank God for the radio. Christian van Vendrich, nog eventjes voor 12 uur. Ik heb er mooi een weekje op zitten. Bijna dan. Vanmorgen nog gelost in Kloppenburg in Duitsland en nu leeg naar Hause. Vanmiddag de auto klaarmaken voor volgende week, want dan gaan we met de zwemvereniging een weekendje weg. In plaats van in het water liggen gaan we water drinken. En dat bij Door de Brouwerij. Dat Door de Brouwerij is gestroopt. Ik begon al zorgen te maken dat je je helemaal ging verdrinken in het water. Maar heerlijk zeg, wat een lekker gerstennat vooruitzicht. Fijn weekend allemaal, Christian van Vendrich. Ik heb weer alle vertrouwen in jou. Ah. Eén nummer voor, één nummer na 12 uur. Wat is dit toch fijn om te horen.
1: Bob, dubbelop.
0: Benny Nijman.
2: De laatste ronde drink je nog iets mee. Ze sluiten zo, het is al 14:15. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad.

0: Heartland. Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.
1: Hits from the Heartland on the Mighty KBC.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De verkoop van DigiD dat gegevens van Nederlanders opslaat moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van een verzoek op openbaarmaking was verwijderd. Alle sms-berichten zouden daarom voor een langere periode bewaard moeten blijven. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op 2 boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas waarop de politie bescherming nodig vond. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Blijswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Blijswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken naar klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch rivierbedding. Nu krijgt de wijk straatnamen als Kolenschuitpad en Tuindersflat. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. In totaal staat er al meer dan 100 kilometer file. Wat opvalt is de A12, de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 6 kilometer file en maar liefst een half uur vertraging. Verder een file op de A9, Alkmaar-Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein 6 kilometer en 10 minuten. Door een spoedreparatie is één rijstrook dicht. Dan tot slot nog druk op de A50 Arnhem-Os. Tussen Valburg en Ravenstein. 12 kilometer en 15 minuten.
6: Dit is Onderweg.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

achter elkaar. Blij van lachen van mij. Van Benny Nijman en deze vrijgezel. Rondom 12 uur was dat in Dubbelop vandaag. Ik vind dat toch heel fijn om nog op terug te kijken. Dat ik wel een keer een meet and greet heb gehad in de studio van de Wereldomroep. In het jaar 2007 was hij op bezoek. Zijn album Het Zwarte Goud was toen net uitgekomen. En dan was hij samen met zijn partner. En het was gewoon een gezellige ontmoeting. En met meer mensen heb je dat wel eens, dat je denkt van, hé, dat is een goede klik. Net zoals dat wij nu, niet dat je nu luistert en zegt, ja, maar een goede klik. Dat is zeker waar, voor elkaar zo ontmoeten en zo. Maar ik bedoel, ja, met Benny had ik dat ook. Ik vond het mooi. Ik vond hem ook erg aardig. En los daarvan, mooie herinneringen. En dat deel ik er nu ook weer eventjes. Want dan denk ik van, ja, mijn moeder vond ontzettend, was echt wel fan van deze Benny Nijman. Met zijn mooie teksten die hij had gemaakt. Of vertalingen dan die hij deed vanuit de Duitse liedjes van Stefan Schulke bijvoorbeeld. Benny Nijman had vandaag, nou ja, niet vandaag, maar dan ja, nog steeds wel 75 jaar geweest. Hij werd geboren in 51 in februari 2008. Overleed hij. Dus als je even rekent, dan zou hij inderdaad 75 geweest zijn. Dat was een superjaar geweest voor Benny. Dat is al heel lang niet meer bij ons, maar herinneringen blijven wel. En bij mij zeker, vind ik mooi. Goed, een keertje Bob Dubbelop wijden aan Benny Nijman. Dat hebben we dan bij deze ook gedaan. Wel eens eerder gedaan trouwens. Dat hebben we niet eerder gedaan. Tja. Wat gaat er aankomen voor de ketting? It Never Rains in Stratton, California van Albert Hammond. Daar ga je op aansluiten zo meteen. We hebben al heel wat suggesties hier staan. Dus we kunnen er wel voor gaan zo meteen. Dat denk ik wel. Eerst even een rondje post nog met wat er zoal is blijven hangen voor 12 uur. Of wat er nog bijgekomen is. Er gaat veel bijkomen. En Messenger Bob van Beten. En ook mail trouwens bob@kbcradio.nl. Chippy voor de ketting. The Weather Girls. Raining Man. It's Raining Man. Ja, dat kan inderdaad. Ja. It never rains. Regen. Je kunt er best tegen. Goed. Combi 1. Hoorde ik nou vanmorgen dat je met twee huizen een hotel had? Volgens oud-Nederlands spel. Jij wil ook wel horen wat je wil horen, Johan, combi 1. Goed opletten, ik zei vier huizen, toch? Heb ik gezegd, toch? En dan kun je een hotel krijgen. Zoiets was dat toch met Monopoly. Met Monopoly. Tja. Leuk dat je er bent. Je bent erbij al een tijdje trouwens. Hoor. Gezellig. Goed. Johan ACC, ik had gezegd dat het er is. Ik heb hier wat duimpjes uitgedeeld aan Rimco ook. Had ik een duimpje gedaan? Nee, maar bij deze wel Rimco Soederhuizen. Een duimpje van mij terug. Erik. Welke Erik? Ja, Erik de ambtenaar. Nee, dat is geen ambtenaar meer. Hij is met pensioen. Erik de ABP'er in Haarlem. Nee, het is Erik in Canada. Hey, Canada meldt zich. Goedemorgen, ik ben er weer bij, Bob. Ik ben op weg naar Newfoundland. En ik ga eerst nog even een paar dagen naar huis. Zou ik ook doen. Doe maar even een bakje koffie. En ik zit op dit moment in King's Landing in New Brunswick. Nou, dat had ik al gezien. Anders had ik de koffie niet het raampje uit kunnen gooien natuurlijk. Geteleporteerd naar jou. Ik hoor wel wanneer het aankomt, Erik. Groetjes en een fijn weekend allemaal. Van Erik vanuit Canada. Die Iceman is er ook bij. Wat zie ik hier voor fotootjes nou, joh. Wat is dit nou? Iemand staat hier te barbecue. Nou, iemand. Geweldig. Voor de ketting, California Dreaming van de mama's en papa's. Wat mooi. Heb jij de zon in je hoofd? De West Coast van de United States of America in je hoofd. Dat kan niet missen. Heerlijk. California Dreaming. De mamas en papa's. Ik ben daar nooit geweest trouwens in Californië. Trouwens in Canada ook niet. Maar het lijkt me wel leuk om een keertje daar rond te hangen. En dan met name dan in Californië. Maar ik vind het ook wel heel leuk om een keer bijvoorbeeld naar een stad als Las Vegas te gaan. Dus nog een andere stad zit er boven, die kom ik even niet meer op. Maar Las Vegas trouwens, die gaat nog 10 jaar de Formule 1 doen op de strip. Dat is ook leuk nieuws natuurlijk, ja. Het heeft ze, ik geloof 20 miljard opgeleden en 2,5 miljard of zo. Heel groot bedrag, zal ik nog wel even nakijken. Goed, Theo, die Iceman from Canada. Leuk die foto trouwens. Je ziet een man met een behoorlijke buik. Een bierbuik zogezegd, barbecue. En dat doet hij dan op het strand. Met de kolen erbij. Ja, hij heeft vaak gegeten, maar vaker gedronken denk ik dan. Maar er staat een bord bij van een plaats van een moeder met een caravan. Met een wandelwagen. Moeders die zwanger zijn, die daar dan
mogen parkeren, fietsen, ik weet het niet en zo. Maar die man die staat daar echt. Geweldige foto inderdaad, ja. Je zou het moeten zien. Nou, ik heb het proberen te vertalen zoals het er staat. Goed, duimpje van Edwin terug. Edwin van Tielbeke, dat is mooi. Lekker bezig. Bijna weekend hoop ik, Edwin, voor jou. Ruud Mammoetroodkago, die stuurde dus door dat het ganz nass in richting Italië was. Een 12 graden. Het zal nu al iets warmer geworden zijn en dat de kilometers maar afgelegd gaan worden. Vanaf de rechterbaan voor de ketting, Albert West. Gelukkig maar, want ik zei, je moet naar rechts gaan. Dit was links. Albert West en Jeannie come lately. Want Albert Hammond, ja, de voornaam van Albert zit daar natuurlijk ook in. Dus eigenlijk ook hartstikke goed, deze fonds van jou. Nou, ga erover nadenken. Oké. Klein rondje nog en dan gaan we muziek maken. Dankjewel, Ruud. Baby. Het kan Barry Bennebroek zijn, denk je. Maar het is hem niet. Het is Bart Marels. Bart Marels. Bob, onderweggertjes en luistervinkjes. Zo na gisteravond gestrand te zijn in de Gouden Leeuw in Zevenbergse Hoek. Kwam ik daar iemand tegen? Het zal er niet André geweest zijn. Ja, dat denk ik wel. André Wassenaar, ja hoor. Vanmorgen geladen in Dordrecht dus, voor Zaandam, waar ik nu sta te lossen. Aan de Zaan, gezellig. Kijk eens aan de Zaan. Graag een bakkie koffie met een melk. En een kipsatéetje, ja, is goed, jongen. Juffrouw Corrie, ze wordt ook wel Tante Corrie genoemd, die maakt de lekkerste kipsaté in de keuken downstairs. En die zorgt dat jij dat krijgt, hoor. Kipsatéetje voor Bart Barelds. Niet te vergissen met Marlene Bennebroek. Nee, het is voor Bart Barelds. Kom goed. Tot volgende week dan maar weer. Oké. Zo doen we dat. Onderweg op KWC. Zo is het maar net. Oh.

0: vroeger was ik niet zo bekend met de muziek van CCI. Ik bedoel, als kleine jongen, zeg maar. Maar ja, dat is wel gekomen op een gegeven moment, hoor. Dat ik dacht van, wauw, vind het altijd leuk. Heel veel nummers van John Fogerty als zanger van CCI en band Creedence Clearwater Revival. Ja, ik hou ervan, moet je zeggen. Even een waarschuwing. Een echte waarschuwing. Nou, dat is ook niet waar natuurlijk, ja. We zijn er, hoor. We zijn er, hoor. Ja, ik herhaal het nog wel een keertje. Kees laat dat weten namens José. En namens Buck, de drie musketeers. Gezellig dat jullie er zijn. Nou, jullie collega's luisteren ook. Wilco en Annette, die gaan naar Milaan. Wat gaan jullie ook alweer doen? Jullie proberen Zwitserland door te komen. Volgens mij... Hebben jullie het rondje Milaan al gehad? Zitten jullie nog thuis? Gaan jullie zometeen weer aan de bak, denk ik dan eigenlijk. Nou goed. Meer post zometeen via Messenger, Bob van Beter en Bob het kbcradio.nl. We gaan even een rondje Europa maken ten aanzien van het weer. Ja, vanmiddag buien die richting het oosten wegtrekken, dat dan weer wel. In België, want daar heb ik het over. Ik start daar altijd met mijn weeroverzichtje voor Europa. 16 tot lokaal 19 graden. Er staat wel een zwakke tot matige zuid- of westenwind. Daarna binnenwind is dat dus. Westenwind. Vanavond en vannacht op de meeste plekken droog in België, dat is goed. En morgen, ja, toch wel weer een wisselvallige dag. Dat betekent in de vroege ochtend op veel plekken toch wel een droge start. Vooral in het oosten en noordoosten is de zon er dan bij. Maar al snel, vrij snel, krijgt de bewolking de overhand voor zaterdagochtend. Van het zuidwesten uit volgt dan een gebied met buiige regen dat over België trekt. En vooral in de middag kan het van tijd tot tijd echt daardoor stevig doorplensen. De wind uit de zuidhoek vandaan neemt gedurende de zaterdag in kracht toe en mogelijk zelfs windkracht 6. Dat is veel over land. En voor de buien uit wordt het nog wel 17 graden aan zee. En de Belgische Kempen pakken de 22 mee morgen. Zondag lange tijd droog, dat is positief. Temperatuur zo'n 16 graden in de Ardennen en Vlaanderen zo'n 20. Maandag pakt warmer uit, 23 graden in de Kempen en aan zee 18 graden. Het gaat de goede kant op, mensen. Voor je het weet, zit je in hartje zomer. Dat is in Italië nog niet overal zo, want in het midden en noorden komen nog regen- en onweersbuien voor. De temperaturen zijn alweer hoog, hoor. 24 tot 29 graden. Tjonge, jonge, dat is toch wel behoorlijk. Maar als het dan regent, is de temperatuur weer een stukje lager meteen. Spanje. Veel ruimte voor zon. In het noorden nog wel wat wolkenvelden, zoals wel vaker. En echt aan de Middellandse Zee is het niet overal de hele dag zonnig. Regionaal dan wat stapelwolken. En lokaal op het midden van de dag, dat is nu, een regen- of onweersbui dat mogelijk is. In het binnenland gaan de temperaturen de hoogte in. Aan de kust tot 29 graden. Ik zit even te kijken. Madrid elke dag rond de 30. Maar de aankomende week, dus dat gaat eraan komen, mensen. Afblijven. 36 graden is de verwachting voor Madrid. Terwijl James Last nog even doorgaat met zijn Biscaya, denk ik ineens aan Frankrijk. Want de komende dagen zijn er best wel grote verschillen. In het noorden en noordwesten, eigenlijk elke dag kan er wel een buitje vallen. 15 tot 19 graden, toch enigszins koel voor de tijd van het jaar. Maar rij je nou verder naar het zuiden, heb je die ruitenwissers niet meer nodig. Sloop ze eraf. Hoe meer zon, hoe meer warmte er is. In de Provence, in het weekend kan het lokaal wel weer 25 graden Celsius worden. Zo lekker, hoor. Of te heet? Is dat te heet voor je? Nee, toch? Nee, is wat te doen. Frankrijk, mooi weer dus wat dat er gaat. Zomerweer, hogere temperaturen voor de komende weken op het menu. Groot-Brittannië met de westelijke en zuidwestelijke is het trouwens stroming. Worden dagelijks de buien en neerslagsystemen aangevoerd. Daar hebben ze weer. Van tijd tot tijd kan het er best onstuimig aan toegaan op de eilanden. Ierland, Schotland met name ook. En vooral morgen aan de west- en ook zuidkust van Engeland. Kijk aan, ook de zuidkust, waar het bij Guernsey bijvoorbeeld wel heel mooi weer is. Leuke plek trouwens, Edwin van Tielbeken, denk ik nu. Guernsey, toch? Engeland, daar veel wind en de temperatuur varieert zo'n beetje in Schotland. 15 graden, 20 graden in het zuiden van Engeland, dat dan toch wel. En volgende week gaat de temperatuur overal een stukje in de hoogte in. Hoe is het bij Reinhard en Martina? Herfstad, Keulen, Duitsland dus in het algemeen op veel plekken wisselvallig weer. Stapelwolken die uit kunnen groeien tot enkele stevige exemplaren. Buien dus met een onweersklap erbij. En vooral in het noorden van Duitsland gebeurt dat. Waar de temperatuur varieert een beetje tussen 18 en 21 graden. Warmer is het wel in het oosten en zuiden van Duitsland. En ja, vanaf het weekend loopt de temperatuur verder op. Droge en zonnige perioden staan op het volgende week zo weer menu. 25 graden in Berlijn, 23 graden, ook heerlijk warm. Nou, is dan niet verkeerd, denk ik dan. En nog even doorbijten voor wat betreft Oostenrijk en Zwitserland in de Alpen. Want de eerste dagen is het nog behoorlijk wisselvallig. Met vooral vandaag is het een natte dag in Oostenrijk. Hoog in de bergen valt zelfs sneeuw. Of is al terechtgekomen. Nou, en dan komen er meer dagen waar de zon te zien is, maar ook wat buien. En de komende week kunnen in de bergen af en toe regenbuien ontstaan. Maar in bijvoorbeeld Wenen blijft het vandaag vaak droog. En de komende dagen ook 26 tot 28 graden gaat het uiteindelijk worden. Zo, behoorlijk. En Zwitserland wisselvallig weer van tijd tot tijd kletsnat. De buien gaan vandaag op deze vrijdag wel plaatsmaken voor zonnige perioden. Basel slechts 19, in het weekend 23 graden. En de komende week wordt het sowieso in Zwitserland geleidelijk aan warmer. Later in de week bereiken, moet ik zeggen, de lagere delen. 27 tot 29 graden Celsius. Tjonge jonge. Het lijkt wel California. Het lijkt, het is het niet. Want de echte California-dromers, die denken maar aan één ding.
1: De muziekketting. Schakel 1.
0: Mama's en papa's.

0: muziekketting. Schakel 2.
1: De Nederlandse zangeres Sandra Linssen. Ze schreef het nummer zelf ook. Naar aanleiding van heel wat gebeurtenissen. Dit is Zomerdromen.
2: De zon komt op. Ik hoor de vogels fluiten. Kijk om me heen. Een nieuwe dag begint.

0: Zomerdromen. Deze ga ik je zo meteen helemaal laten horen onderweg bij KWC Radio. Het is gewoon een heel erg lekker plaatje, vind ik eerlijk gezegd. Dus ga je zo meteen meemaken. Food for Thought van 10cc. Deze zomerdroom is de tweede schakel in de ketting. Daarop mag je aansluiten. Dus laat maar weten of verbeteren. Ik ben heel, heel erg benieuwd wat je hiervoor in petto hebt. Laat maar weten. Onderweg op KWC Radio. En post komt er ook weer aan. Dus als je iets gepost hebt, dan krijg je het zo meteen mee in de uitzending.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoud.

0: Vriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege zijn uitgesproken steun aan de spreidingswet. De Vries kreeg daarop dreigende berichten op sociale media. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Blijswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Blijswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Het weer: licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Naast de vertragingen door controles aan de Duitse grens staan er ook op andere wegen een paar langere files. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal bij knooppunt de Stok 4 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 11 kilometer file. En daar ben je een kwartier langer onderweg.
3: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.

0: Food for Thoughts. 10cc, ja, alles wordt niet helemaal meer koek en ei. Dat ging eigenlijk om eerst na Donna volgens mij van 10cc. Maar zeker na nummer 1978. Toen dachten ze, ja, gaan we nog wel samen door. Nou, dit was er nog wel. Food for Thought uit 83 bijvoorbeeld. Maar ja, toen hield het wel een beetje op. En trouwens, we hadden al Godley en Cram natuurlijk. En Goldman en, nou, ja, die twee. Ze waren eigenlijk al gesplit, volgens mij. Dit was maar de helft van 10cc. Ja, ik weet het ook niet meer precies. California Sun had heel erg leuk geweest om aan te sluiten op muzikale ketting schakel 1. California Dreaming van de mama's en papa's. Daar waren we ook een beetje in die 60s stijl geweest. Let's have a party. Rivieras. Ja, was leuk. Why not om dat te kunnen doen? Ah, ik denk, doe ik dit even voor jou. The Banana Wind. Van Jimmy Buffett. Even ter ondersteuning van... van dat het niet geworden is qua muzikale ketting. Mensen, nog één te gaan voor de ketting. Zomer of dromen of zomerdromen. En andere Sandra, Maria Magdalena, denk ik eraan. Of Linsen. Nou, voor de ketting, schakel 3. Maar ik hoop jullie wel eventjes te inspireren. En mij dan, beter gezegd, voor wat betreft de ultieme weekendplaat. Want ja, hoe gaan wij het weekend in? Hoe rijden wij het weekend in? Volbeat kregen we wel even door. Ik heb een klein lijstje gemaakt, maar het is een klein lijstje. Dus een soort noodoproep aan jullie voor UWP-idee. Kom dan maar mee bij KBC, Messenger Bob van Beter of bob@kbcradio.nl. Want we moeten wel een hele goede...
1: De ultieme weekendplaat.
0: UWP hebben, vind ik eerder gezegd. Dus op het einde van de manier heb ik er zin in. Wat hadden wij vorige keer? Wij hadden vorig weekend, moet ik even nadenken, kijken bij de Queen in Bicycle Race. Naar aanleiding van het feit dat we natuurlijk... diverse tochten hadden die de hoogte in gaan. Voor het goede doel. Gisteren bijvoorbeeld KWF kankerbestrijding. Dat is een mooie voorbode. Dus geef even door als je kunt. Een ultieme weekendplaat. Met welk gevoel ga je het weekend in? En hoe kunnen we dat muzikaal voor je vertalen? Cowboy Phil. Mooie schakel van de mama's en papa's. En wat dacht je daar ook van? Papa was a poor man van Jack Jersey. Ja, kan niet meer. Want we zitten al bij zomerdromen. Maar goed, het idee was leuk. John Kincaid en Dreams Are Ten A Penny is ook nog een ideetje voor de ketting. Dreams, zomerdromen, hartstikke goed gevonden. Deze kwam van Jeroen. Jeroen. Ik vind het leuk om dat zo te doen voor Jeroen. De tuinman, hey, die is er nu al bij. Nou, ik ben er nu pas bij hoor. Ik was even bij Château de Rai en bij mijn dochter in Barlo. Nu even wat eten en dan een en ander klaarmaken voor... Oh ja, de vakantie gaat eraan komen. We gaan naar het meer van Annecy. Kijk, eerlijk, dat is Zwitserland. Lekker. Zaterdagnacht vertrekken we. Lekker een paar dagen die kant op. Heerlijk met Rudy, met je vrouw. Heerlijk genieten, Martien. Fijn weekend voor iedereen trouwens. Kijk, dat is wel weer zo vriendelijk. En zo kennen we de tuinman natuurlijk ook, hè. Die andere Martien, dat is Chippy. Martien Leenders, Martinus. Gerardus, Johannes, Maria... Het was zoiets, toch? Aerosmith, Dream On. Oeh. Nou heb je me. Dat is echt geweldig. Ik weet niet meer hoe het ook weer was. Welke naam had je ook weer allemaal?
2: Hé, poepoe, gut.
0: Ja.
2: Nou.
0: Wie ben je?
2: Hé, morgen, Bob.
0: Ja, wie ben je?
2: Ja, daar is hij weer, hè.
0: Nou.
2: Martinus Hubertus Maria.
0: Oh ja, Martinus Hubertus Maria. Goed. Goed idee, Martin. Of Droomland van Paul de Leeuw staat er ook nog bij. En André Hazes samen. Aerosmith en Dream On. Edwin van Tielbeke nog eventjes ten aanzien van Guernsey, wat ik noemde. En dat geldt natuurlijk ook voor wat betreft Jersey. Ik had het er straks over Zuid-Engeland. Maar ja, het ligt natuurlijk onder Frankrijk. Dat is wel waar. Dus ik dacht, ja, wat is het nou eigenlijk? Het is Engels, maar het valt dan niet onder Zuid-Engeland volgens mij. Maar meer onder West-Frankrijk. Nee, het is wel voor de duidelijkheid, zegt Edwin, een Brits kroonbezit. Maar is geen onderdeel van Engeland. Het heeft ook zijn eigen munteenheid, de Jersey Pound. Dat is heel gek eigenlijk, dit. Ja. Oké, dank. Kroonbezit. Het ligt ongeveer een kilometer of 20 van de Franse kust. In de haven kun je de kust van Frankrijk zien. Nou, jij bent er wel geweest voor het werk, hè? En dan mocht je zo'n end rijden, hè, nog op het eiland. Met allemaal controles erbij. Ideetje van de ketting Sandra Remer. Als schakel, daar denk ik aan. En ik vond het dus een mooie schakel, zeg Cowboy Phil. Sandra Remer, ja. Is ook mooi. smile om de mond bij Jeroen. Dat is leuk. Daar hou ik van. Lachen. Tuurlijk. Annecy is Frankrijk. Ja, sorry. Ja, Martin, je hebt helemaal gelijk. Annecy is Frankrijk. Dat is hetzelfde als ik zeg, wij gaan altijd naar Zwitserland. Nou, we zijn een paar keer naar Zwitserland geweest. Aan het meer van Genève. Hartstikke Zwitsers. Maar we zitten dan wel aan de Franse kant. Dus zitten we in Evian. Evian le Bain. Dus, je hebt helemaal weer gelijk, Martin. Het staat 1-0 voor jou. Kijk of ik nog iets kan scoren vandaag. Onderweg op KBC. Ik zeg genoeg geklets voor nu. Hoog tijd voor een derde schakelende muzikale ketting. Wat gaan we dan doen? Nou, dat weet ik nog niet. Ik ga alles nog even verzamelen, hoor, wat ik nu binnen heb gekregen. Wordt toch een beetje lastig dan. Sander alleen maar. Heb ik niet echt dicht muziek van.

0: Ja, 1992, deze van Snow Informer. Ja, de Snow is de artiestennaam van Darren O'Brien. Canadese rapper en reggae dancehall muzikant. Ja, ik had er van hangen aan hem, maar dat ga ik even niet doen hoor. Ik vind het wel even genoeg voor dit moment. Oh, wat een leuk idee. Cowboy Phil ook natuurlijk.
1: De muziekketting, schakel 3.
0: Sandra Remer. Ja, Sandra en Andres. Dit is ook wel weer leuk. Ja.

Sandra en Andres. Wat een feest op de radio. Ja, heerlijk. Leuk om dit weer eens te horen, denk ik dan. Ja, die Sandra en Andres. Sandra Remer natuurlijk. En Andres. Die hebben bij elkaar vanaf 1968 tot het jaar 1975... met 14 platen in de Nederlandse hitlijst gestaan. In de Nederlandse top 40. Tja, niet te geloven, hè? Ja, ze hebben zoveel liedjes gehad. En ik heb in mijn systeem 0 platen staan van Sandra en Andres. Dat is wel bijzonder natuurlijk, hè? Dat is wel bijzonder. Dan ga ik eens even veranderingen brengen. Sandra Remer. Tja. Goed hoor. Oké, wat zeg ik? Ik zeg niet zo heel veel meer, denk ik. Ja, want de derde schakel in de ketting is een feit. Bij deze is dat gezegd. Met dit leuke nummer wat we lieten horen. Als het om liefde gaat. En daar gaan we maandag dan weer mee verder met de muzikale ketting. Maar wel opgelet, want ik denk wel dat wij ons nu moeten gaan begeven naar de ultieme weekendplaat. En ik geef je nog even de kans, een paar minuutjes. Maximaal 3 om het door te geven. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Welke UWP kiezen wij? Horen wij vanmiddag en natuurlijk zaterdag, dus morgen en zondag. De hele dag bij KBC.

Don't Worry. Als je het hebt over geen zorgen maken. Van Kim Appleby. Kim Appleby? Van Mel & Kim, precies. Uit 1990, ook een leuk plaatje. En Venice Don't Worry Worry. Van Venice dus. Oké. Dat zijn een beetje de nummers waar je niet druk om moet maken. Of juist wel. Ik vind het ook wel lekker. Druk. Pressure. Van Billy Joel. Maak je niet druk. Maar ja, de pressure van Billy. Oh, is ook wel fijn natuurlijk, ja. Oeh, vind het toch wel best wel lastig eigenlijk. Ik kan niet zeggen, de meeste stemmen gelden. Hanna zegt Leo, amoureux, solitaire. Ook lekker. En Hans. Cher and strong enough. Oei, Hans, vanaf je vakantiebestemming. Daar heb je bijna 2 uur over nagedacht. Ook goed. Cool. Ja, wat gaat het worden, hè? Geef mij nog 5 seconden.

0: Kim Appleby. Ja, 1990, don't worry.
1: Tot volgende week.
0: Ja, zeker wel. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en ook op vrijdag maken we weer samen radio. Het is Cher niet geworden met Strong Enough, maar Hans zegt, oh, vanaf het zwembad gezien, ik ben hier ook blij mee. Goed zo, Hans. Groetjes daar. Blijf lekker in Analypsie. Bij Sergonigos. Op Creta bij Gersonisos. En geniet ervan. En dat geldt voor iedereen. Geniet van het lekkere weekend dat eraan zit te komen. Hoe lekker is dit, mensen? De ultieme weekendplaat hoor je op diverse tijden vanaf vanmiddag en het hele weekend bij KBC. Net als Mark van Amstel, die is er ook het hele weekend bij KBC. Morgenmiddag en zondagmiddag van 3 tot 4 met het Zoute Uur. En vanmiddag is het er natuurlijk ook. Herinnering ophalen aan de zeezende periode jaren 60, 70 en 80. Tot die tijd en rondom die tijd trouwens meer dan 50 jaar popmuziek en het weekend lekkere programma's. MG Kelly op zaterdagavond, Camille op zaterdagavond en op zondag is het Ron O'Quinn. Wat wil een mens nog meer? Geniet van elkaar, geniet van het leven, dat is heel belangrijk. Ik vond het een feestje vandaag en natuurlijk ook de hele week. Ik stuur je volgende week foto's van de zon bij Annecy vandaan, zegt de tuinman. Dat is mooi, daar wacht ik op. Dankjewel. Dit programma is er maandag weer ook via Hollands Palet Den Haag Totaal en barregaanderadio.nl. Kan niet missen, mensen. Fijn weekend. Hoi, hoi.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
10: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het 2e grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van een verzoek op openbaarmaking was verwijderd. Alle sms-berichten zouden daarom voor een langere periode bewaard moeten blijven. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Blijswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Blijswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch rivierbedding. Nu krijgt de wijk straatnamen als Kolenschuitpad en Tuindersflat. Het weer? Licht wisselvallig, met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Er staan files voor de Duitse grens, maar ook op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je voor knooppunt Rotterpolderplein 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda voor knooppunt Galder 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De A73 Nijmegen-Venlo tussen Ewijk en Malden doe je er een kwartier langer over.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In de haven van de Roemeense stad Constanța is een zeedrone ontploft. Het is het tweede grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Het weer? Licht wisselvallig, met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Een paar files vallen op de A4 richting Amsterdam, tussen Rijswijk en knooppunt Hoflied, 9 kilometer met daar ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, er is maar één rijstrook open. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, veel langzaam rijdend verkeer tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel, nu een half uur extra reistijd. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Ruim een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Tiel en knooppunt Deil. Een half uur vertraging in 10 kilometer file. Dat komt door een spoedreparatie. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.

Badlands. Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country-programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
2: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
7: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
8: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In de haven van de Roemeense stad Constanța is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd, hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het 2e grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. Landelijke maatregelen om de gevolgen van corona te beteugelen kwamen in 2020 niet te laat, heeft Jaap van Dissel verklaard aan de parlementaire commissie Corona. Volgens de toenmalige RIVM-directeur en voorman van het Outbreak Management Team is het logisch dat maatregelen pas volgden nadat duidelijk werd dat ook mensen zonder klachten besmettelijk waren. Het enige alternatief was volgens Van Dissel een totale lockdown tot een vaccin beschikbaar kwam. De 49-jarige Ayada K. is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf omdat zij haar minderjarige zoon in Syrië liet recruteren als kindsoldaat door terreurgroep IS. Je kind laten recruteren als kindsoldaat is een oorlogsmisdrijf. K. reisde in oktober 2014 met haar 2 kinderen van toen 13 en 15 jaar oud naar Syrië. Daar verbleef het gezin jarenlang in door IS gecontroleerd gebied. Haar zoon kwam in 2017 om het leven bij een bombardement. Haar dochter moest 2 trouwen met een IS-strijder. En onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een oude villa uit de Romeinse tijd gevonden. De Domus stamt uit de 2e eeuw na Christus en ligt vlakbij het Colosseum. Het monument ligt volgens Italiaanse archeologen in een gebied waar grote Romeinse figuren als Augustus, Cicero en Pompeius woonden. Er gingen al jaren geruchten over ondergrondse ruimte onder de school. 6 jaar geleden werd tijdens een protest door leerlingen de villa ontdekt. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Een paar files vallen op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Tiel West en Knopendijl een 1/2 uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie, alleen de vluchtstrook is open. Elders op de A15 richting Europoort, tussen IJsselmonde en Rotterdam-Charloos, daar 20 minuten vertraging in 5 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd, er is maar één rijstrook vrij. A17 Dordrecht richting Roosendaal, tussen Roosendaal-Noord en knooppunt De Stok. Een kwartier vertraging, dat heeft te maken met werkzaamheden aan de A4. En op de N256 van Zierikzee naar Goes, bij Colijnsplaat, 4 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur.
10: We are

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
2: Word je gek van te weinig?

0: Schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In de haven van de Roemeense stad Constanța is een zeedrone ontploft. Het is het tweede grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. Landelijke maatregelen om de gevolgen van corona te beteugelen kwamen in 2020 niet te laat, heeft Jaap van Dissel verklaard aan de parlementaire commissie Corona. Het enige alternatief was volgens Van Dissel een totale lockdown tot een vaccin beschikbaar kwam. De 49-jarige Ayada K. is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf omdat zij haar minderjarige zoon in Syrië liet recruteren als kindsoldaat door terreurgroep IS. Dat geldt als een oorlogsmisdrijf. En onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een oude villa uit de Romeinse tijd gevonden. De domus stamt uit de 2e eeuw na Christus en ligt vlakbij het Colosseum. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Een paar files springen eruit op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Tiel-West en Knopendijl een 30 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Alleen de vluchtstrook is open. Door de werkzaamheden aan de A4 in West-Brabant staat de file op de A17 vanuit Dordrecht naar Roosendaal. Voor knopend de Stok, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dan de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en knopend Lunetten. 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel tussen Raamsdonk-Sfeer en Made, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
4: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, CB-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel, al meer dan 25 jaar, een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.

0: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De drie rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Romeinse erfgoedcollectie. Daaronder waren drie armbanden en de beroemde helm van Cotovernesti. Die helm en twee armbanden zijn alweer terecht. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. Een Oekraïense zeedrone is per ongeluk in Roemenië terechtgekomen nadat het vaartuig door Russische elektronische oorlogsvoering van koers was geraakt. Dat heeft de Oekraïense marine bevestigd. Later ontplofte die drone in de havenstad Constanta aan de Zwarte Zee. De Roemeense autoriteiten ontruimden daarop delen van de stad en enkele stranden. Maar het gevaar is volgens de autoriteiten nu geweken, de maatregelen worden opgeheven. Eergisteren werd er in Roemenië nog een zeemijn gevonden. En de doodsoorzaak van bultrug Timmy is nog niet vastgesteld. Na autopsie op het Deense eiland Anholt is wel duidelijk geworden dat het een vrouwtje is. Deskundigen hebben monsters genomen om te onderzoeken of een virus of een visnet een rol speelde bij haar dood. Volgens de onderzoekers wordt dat lastig omdat het dier al ver ontbonden was. De resten van de walvis zijn inmiddels van het strand verwijderd. Ze komen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum van Denemarken in Kopenhagen. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Zoals gebruikelijk vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Er staat 300 kilometer file. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Knooppunt Empel. Ruim een half uur vertraging. A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Born en afrit Maastricht Airport. Ruim 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel en knooppunt Del. 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. 1 kwartier vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A59 Den Bosch richting Zierikzee voor Made 10 minuten oponthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. Miami Girl.

Weer een uur lang de gouden glans van radio in KBC's Zoute Uur. Met straks Brenton Wood. Ik zie op de lijst staan Steely Dan. En de beheerlijke muziek If I Only Had Time van niemand minder dan John Rawls. Die man met die donkerbruine stem. Leuke liedjes allemaal. Reden om hem aan te laten, die radio. En straks een waanzinnig leuk verhaal in het tweede gedeelte van de show over een van onze geliefde zeezenders. Eerst van start met vier liedjes op rij. Robert Palmer zit erin. Earth and Fire. En aan het eind hoorden we Gimme a Little Sign. Nou hoor ik mensen hun hersenen kraken. Door wie is dat gezongen? Horen we zo meteen. Hier eerst Ha Ha, Santa Clown. Ha Ha.

Heel even resumeren. We hadden Manfred Mann in volgorde van opkomst. Robert Palmer, Earth and Fire met Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En net gehad Gimme Little Sign, gezongen door inderdaad Brenton Wood. Dit is het Zoute Uur op KBC Radio. Je weet het, we zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week on air.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Een Oekraïense zeedrone is per ongeluk in Roemenië terechtgekomen nadat het vaartuig door Russische elektronische oorlogsvoering van koers was geraakt. Dat heeft de Oekraïense marine bevestigd. En de doodsoorzaak van bultrug Timmy is nog niet vastgesteld. Na autopsie op het Deense eiland Anholt is wel duidelijk geworden dat het een vrouwtje is. Het weer op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Zoals gebruikelijk vrijdagmiddag is het druk op de weg. Er staat ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Born en afrit Maastricht Airport. Ruim 3 kwartier extra reistijd. Dat komt er een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooipeer. 3 kwartier vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen Tiel en knooppunt Del, 20 minuten oponthoud door een spoedreparatie. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. De A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd voor Rotterdam Feyenoord. 20 minuten oponthoud, 1 rijstrook is daar dicht.
0: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons

volledige assortiment op kbcimport.com. Of bel 0318 552491. Miami Girl.

Steely Dan beet het spits af van de tweede helft van de show. Liedje getiteld Kid Charlemagne. Ik heb dat nooit zo begrepen, want Charlemagne is een echte Franstalige titel. En Charlemagne, ja, Karel de Grote betekent het eigenlijk. Sarah van Fleetwood Mac hadden we daarna. Even terug naar die zeezenders, waar wij elke dag een hommage aan geven. Zeezender Radio Veronica was een gulle gever. Tijdens de bekende televisieactie Open het Dorp van Mies Bouwman, we kennen haar zeker nog, schonk de zender 140.000 gulden. 140.000 gulden, een hoop geld begin jaren 60. Zwart-wit televisie hadden we toen. En maar één zender. Ja, hoe snel alles kan veranderen, hè? We gaan er drie op rij zetten. Te beginnen met John Rawls en If I Only Had Time.

0: 60, 70 en 80. Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders. ABC.
1: Tu me dis, loin des yeux.

0: Ook ABC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde. In the
1: summertime when the weather is hot. Oh, elk jaar weer die stapel vakantiegidsen. Hoe kom ik eruit?
2: Met het nieuwe vakantievliegboek van Neckerman. De mooiste vakantiecentra tegen betaalbare prijzen. Nu nog voordeliger met de gratis vakantiecheck van 25 gulden. Aanvragen bij Neckerman Vliegreizen, postbus 10570 Amsterdam. 10570.
3: Mail van Keitel!
4: Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van Nederlands meest geliefde komiek heeft Keitel een unieke LP samengesteld. 10 jaar André van Duin. 10 hits, 10 sketches, 10 gezichten met...
5: We zullen doorgaan.
4: Zijn laatste hit... Sketches als Bloemkool, Belt u maar, De Orgeldraaier, Beursplein 5 en De Lotto. Zijn grandioze creatie...
6: Brand, zijn de branen krom.
4: Meezingen met...
7: Finansere Samba, Finansere Samba.
4: Met Willem Pie, Wonderkind, Angelique en vele, vele anderen. 10 jaar André van Duin voor maar 1990. Ook op muziekcassette en 8-track.
8: Kijk, dat heb ik nou altijd graag gewild, hè. Al mijn successen op 1 LP. Ja, typisch iets voor Keitel. Altijd raak.

0: hier.
1: Roger van drie gedraaide platen gehad. Butterfly in het midden van de Fransman Daniel Gérard. En net Joe Jackson. Is she really going out with him? Ja, ze gaat echt met hem ervandoor, definitief. Joni Mitchell neemt namens mij afscheid. You turned me on. I'm a radio. Leuke titel, hè? Mooi.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
3: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de Gold Plated Klitstuts, de Mini Klithalsketting en de Klit of Silver Halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verzet zich tegen een voorstel van de Europese Commissie om begrotingsregels tot 2028 te versoepelen voor groene energie-investeringen. Minister Heijnen noemt dat onverstandig en vreest dat landen zo verder in de schulden raken. Het voorstel kwam na druk van de Italiaanse premier Meloni. Volgens Brussel is er extra financiële ruimte nodig om sneller af te stappen van fossiele brandstoffen. Nederland zoekt nu samen met andere kritische EU-landen naar steun om het plan tegen te houden. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De drie rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Roemeense erfgoedcollectie. Daaronder waren drie armbanden en de beroemde helm van Cotovenesti. Die helm en twee armbanden zijn alweer terecht. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aaldersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crises. Maar voor een crisis die het hele land raakt, ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, vooral in de zuidelijke helft van het land. Er staat ruim 500 kilometer file bij elkaar. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur extra reistijd. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Echt en Knoop het Kerensheide een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A4 richting Rotterdam tussen Knoop het Prins Klausplein en Knoop het Ketelplein 20 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Knoop het Kooimeer 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A17 Dordrecht richting Roosendaal tussen Roosendaal en Knoop het de Stok 1 kwartier vertraging.

0: Jouw hits, jouw station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.

0: www.schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland verzet zich tegen een voorstel van de Europese Commissie om begrotingsregels tot 2028 te versoepelen voor groene energieinvesteringen. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na drie maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende vier jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aaldersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in het westen en midden van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Wessem en Echt een kwartier oponthoud door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Knoopend Prins Klausplein en Knoopend Ketelplein. Een 20 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Knoopend Kooimeer. 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen Bunnik en de Meer. 10 kilometer file met ruim een uur oponthoud. Er is maar één rijstrook open. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Knoopend Rijnsweerd en Lexmond. Een half uur vertraging.
5: Ja, Brieke, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
6: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
5: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
6: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
5: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
5: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
7: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
6: Brik.
5: Ja, Brikke, kom maar.
6: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie, kun je me nu wel verstaan?
5: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
8: Koop je CB bij KBC.
9: Roger.
8: Ga naar kbcimport.com.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. 4 bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De 4 Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. Het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aaldersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crises. Maar voor een crisis die het hele land raakt ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in het westen en midden van het land. De files die opvallen staan op de A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend een kwartier vertraging. Op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is daardoor dicht. Voor Heerenveen-West staat 3 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren 3 kwartier extra reistijd. Dat is de nasleep van een ongeluk. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en Knoopend Terbrechtseplein 20 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn daar dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam 3 kwartier vertraging.
7: We

0: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. Het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Albersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Er staat nog 350 kilometer file. Wat opvalt is de A7 afsluitdijk richting Heerenveen. Daar is de rijbaan dicht bij knooppunt Heerenveen na een ongeluk. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Leeuwarden over de A32 en de N31. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden een half uur vertraging. Dat is een nasleep van een ongeluk. Bij Rotterdam op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Prins Alexander een kwartier vertraging. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Beijerland een half uur oponthoud.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Binnen een paar weken komen Nederland, België en Luxemburg met een plan om landen sneller maar zorgvuldig richting een EU-lidmaatschap te helpen. Dat zei premier Jette na een EU-top met westelijke Balkanlanden in Montenegro. Het voorstel moet vooral duidelijkheid geven over de toetreding van landen als Oekraïne. Volgens Jette is uitbreiding alleen mogelijk als landen aan alle EU-criteria voldoen. Voor een proeflidmaatschap was te weinig draagvlak. De Benelux wil vooral zorgvuldige Europese integratie. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. 4 bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De 4 Crew 12-astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. En het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af, er staan nog 150 kilometer bij elkaar. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen en Muidenberg een kwartier op onthoud, daar zat een auto met pech. A7, Zaanstad richting Hoorn, tussen Afrit Zaandijk en Afrit Avenhoorn, een half uur extra reistijd. In het noorden van het land is de A7, Afsluitdijk richting Heerenveen, dicht bij knooppunt Heerenveen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Leeuwarden over de A32 en de N31. Op de A27, Utrecht richting Almere, tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes, 20 minuten vertraging. Er zaten vrachtwagen met pech. En op de A27, Utrecht richting Breda, tussen Everdingen en Werkendam een half uur vertraging.
8: We are officially the hottest AM station.
9: Windkracht 6 tot 8.

slap your thighs and watch the fun materialize.

0: telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel. Tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Binnen een paar weken komen Nederland, België en Luxemburg met een plan om landen sneller maar zorgvuldig richting een EU-lidmaatschap te helpen. Dat zei premier Jette na een EU-top met westelijke Balkanlanden in Montenegro. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. En het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden snel korter. Er staan nog 70 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg, 20 minuten vertraging. De A7 Afsluitdijk richting Heerenveen is dicht bij knooppunt Heerenveen door een politieonderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Leeuwarden. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is dicht bij knooppunt Velperbroek. Het verkeer wordt daar omgeleid. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en de knooppunt Eemnes. Een kwartier vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd. Een kwartier vertraging door een ongeluk.

0: en 70. Windkracht 6 tot 7.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. Het Europese migratiepact dat over een week ingaat zorgt volgens asielminister Van den Brink niet voor extra problemen in Ter Apel. De Immigratie- en Naturalisatiedienst start dan met een nieuw systeem dat voorlopig alleen daar wordt gebruikt. Daardoor kunnen aanmeldingen uit Budel niet meer worden afgehandeld, maar volgens de minister is Ter Apel daarop voorbereid. Het migratiepact moet in heel Europa zorgen voor strengere en snellere asielprocedures aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden nadat hij bewusteloos in het water werd gevonden bij de Brouwersdam. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen snel ter plaatse en hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren. Maar dat bleek tevergeefs, zo meldt de politie. Hoe het incident precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Eerder deze week overleed in Rokkanje al een kitesurfer door een noodlottig ongeval. Het ging daarbij volgens de politie om een val in de duinen door de harde wind. En het wereldwijde aanbod en de consumptie van vlees stegen de laatste 60 jaar sterk, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Gemiddeld eten mensen veel meer kip- en varkensvlees dan vroeger, terwijl de consumptie van rundvlees ongeveer gelijk bleef. De totale vleesconsumptie per persoon is bijna verdubbeld sinds 1961. In rijke landen is het verbruik juist hoog, in armere landen veel lager. De veehouderij blijft daarbij een grote bron van broeikasgassenuitstoot. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Velpenbroek is de rijbaan dicht. Het verkeer wordt daar omgeleid. De vertraging is een kwartier.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
4: Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Het Europese migratiepact dat over een week ingaat zorgt volgens asielminister Van den Brink niet voor extra problemen in Ter Apel. Bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden nadat hij bewusteloos in het water werd gevonden bij de Brouwersdam. En het wereldwijde aanbod en de consumptie van vlees stegen de laatste 60 jaar sterk, zo blijkt uit een nieuw rapport van de

Talent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele anderen is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandel Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De Online Drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De Online Drogist. Er is er maar één.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Hè?
6: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Asielzoekers die al in Nederland zijn, moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Dat schrijft asielminister Van den Brink de Tweede Kamer. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat, krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Volgens de minister voorkomt een aangepaste werkwijze dat de wachttijden oplopen tot 8 of 10 jaar. Maar Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten noemen 3 jaar extra wachten nog onacceptabel lang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Liana, bevestigt het Franse Openbaar Ministerie. Het meisje was sinds eind vorige week spoorloos en werd gevonden in een silo van een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en wordt onderzocht. In de zaak zit een 41-jarige man vast. Het is de vader van een vriendinnetje van Liana. Zondag wordt er in Fleurance een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het meisje. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. En een van de veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. De dader kreeg vandaag net als 2 anderen 47 maanden cel opgelegd. Onder de naam Book Arrest verkoopt hij kleding met afbeeldingen van de gestolen helm van Cotofonesti erop. Die naam is een woordspeling op de stad Boekarest waar de kunstschatten oorspronkelijk werden tentoongesteld. De webshop heeft als postadres de gevangenis waar de man nu vastzit. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur.

De Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Liana. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. En een van de drie vandaag veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumut Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. Asielzoekers die al in Nederland zijn, moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Dat schrijft asielminister Van den Brink de Tweede Kamer. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat, krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Volgens de minister voorkomt een aangepaste werkwijze dat de wachttijden oplopen tot 8 of 10 jaar. Maar Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten noemen 3 jaar extra wachten nog onacceptabel lang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Liana, bevestigt het Franse Openbaar Ministerie. Het meisje was sinds eind vorige week spoorloos en werd gevonden in een silo van een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en wordt onderzocht. In de zaak zit een 41-jarige man vast. Het is de vader van een vriendinnetje van Liana. Zondag wordt er in Fleurance een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het meisje. En een van de veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. De dader kreeg vandaag net als 2 anderen 47 maanden cel opgelegd. Onder de naam Book Arrest verkoopt hij kleding met afbeeldingen van de gestolen helm van Cotto Fornesti erop. Die naam is een woordspeling op de stad Boekarest waar de kunstschatten oorspronkelijk werden tentoongesteld. De webshop heeft als postadres de gevangenis waar de man nu vastzit. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
2: Valdorpelshop.nl.
3: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakbond.

0: Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Frans Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. Asielzoekers die al in Nederland zijn moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Liana. En een van de 3 vandaag veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
2: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
1: Oh, is mooie Turkse fluit.
2: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet?
1: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
2: Oh, dat is mooi.
1: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
3: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Heren, hoogste tijd. Liedjes zingen kennen we thuis ook.
1: We are officially 891. The hottest station on your AM dial.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. benacci.com.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumud Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. We are

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
12: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Het Frans Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van

grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws. We are.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee zware geweldzaken in Denemarken. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: KBC.
1: Dit is KBC Radio. KBC.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: We